0: Kooi Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte. En vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar puur gemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Kooi Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: 有的意义。
1: Nieuws. Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hatestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle Race. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Joy.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. De Joodse school Scheider in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn twee kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Gek op

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Ondernemers opgelet. Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
9: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Twee flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A12 naar Utrecht bij 7,0. En de A20 naar Hoek van Holland bij 20,1.
9: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatienoord.
0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Nieuw

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
7: Joy Radio. Weer.
8: We laten het frisse, wisselvallige weer achter. Het wordt een flink zonnige dag met temperaturen die oplopen tot 23 graden in het zuiden. Morgen schieten de temperaturen nog verder omhoog naar zomerse waarde tot wel 27 graden onder een strak blauwe hemel. Overmorgen komt er nog een schepje bovenop met temperaturen die lokaal de tropische 30 graden kunnen aantikken.
9: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files. Onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister heeft geen flitsers gemeld langs de Nederlandse snelwegen.

0: wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
6: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Albert Heijn.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot 2 keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. 2 maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. Studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Socialdeal restaurantdeals, take one en actie bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univé.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
13: Joy Radio. Verkeersinformatie.
14: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Flitsmeister heeft geen flitsers gemeld langs de Nederlandse snelwegen.
13: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
2: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
4: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
3: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
1: Radio is krachtig en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
1: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
5: Joy Radio. Weer.
6: Vanochtend begint overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op. Halverwege de ochtend is het al zo'n 15 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Landinwaarts ontstaan vanmiddag stapelwolken en er staat maar weinig wind.
7: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits met ruim 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere viel op de A7 Groningen-Heerenveen. Bij Leek komt er een ongeluk daar. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Groningen-West een file van 30 minuten. Verder in Brabant is de A59 richting Den Bosch helemaal dicht bij Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk. Verdere informatie is nog onbekend. Waarschijnlijk duurt het niet al te lang daar zo. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen een file. 30 minuten, 13 kilometer. Er zijn gaten in de weg en er is één rijstrook dicht. En verder is er ook nog file te melden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer en 30 minuten. Er staat een kapotte auto waardoor de rechter rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A2 naar Eindhoven bij 249,9. A4 naar Amsterdam bij 35,1. De A10 de Ring van Amsterdam bij 7,0. En de A59 richting Zierikzee bij 88,7.
5: Hits.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Good
15: morning. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Could I please have your attention?
21: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
23: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
24: Mastertools.nl, jouw plus. Hey, ik kan niet werken vandaag.
25: Hoezo?
24: Sorry, het is WK.
26: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
23: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Hey buurman.
33: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
32: Stef?
33: Ja?
32: Waar bel jij nu mee aan?
33: Je Ring, videodeur. Ja.
34: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
35: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
36: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
37: Joehoe!
36: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
38: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
39: Ondernemers.
1: Duitsers, opgelet!
2: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
21: Joy Radio. Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Eén rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9, Alkmaar Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met twee auto's. Omrijden is het advies, dan via Breda over de A16 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Eindhoven bij 139,4. De A16 naar Breda bij 53,9. En de A59 naar Zierikzee bij 88,7.
21: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Gek

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zo.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
11: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
15: Joy Radio. Verkeersinformatie.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer een 9:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Die is dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt de Rotterpolderplein. Een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging 1 uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 richting Amersfoort bij 56,0. De A4 naar Amsterdam bij 35,1. En de A31 naar Harlingen bij 30,4. Hit.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, Bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen. 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen. 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
20: Could I please have your attention?
21: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
28: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
30: Los bij Ethos.
31: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
32: Mooi van Ethos.
33: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
21: Joy Radio. Verkeersinformatie.
34: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzamer zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1 uur momenteel. Verder ook viel op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechter rijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister heeft meerdere flitsers gemeld. Onder andere de A1 richting Amersfoort bij 21,2. De A4 naar Amsterdam bij 34,8. En de A59 Den Bosch-Zierikzee bij 88,7.
21: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: wants to ride.
1: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien.
1: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vast

0: In onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op alpa.nl.
1: Smakelijk genieten aan de Rijdiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
3: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Het weekend.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
3: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
1: Radio is krachtig en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
1: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Hits only.
5: New truck, big lift.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
4: The music sounds better with you. Joy Radio.
0: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
5: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
4: Jouw ideale hitmix van de 90s, zero's en nu Joy Radio.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Geeft ruimte.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
18: Could I please have your attention?
4: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wel stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
1: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
26: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
29: Hebbes.
28: Kijk op ben.nl.
30: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
31: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
33: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
34: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
35: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
2: Jouw ideale hitmix. Joy Radio.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Zo, waar is het warm?
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft.

0: Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
3: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
1: Radio is krachtig en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
1: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog. Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Hits only. Joy Radio.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
7: Joy Radio.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Joy Radio.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Joy. Hits only.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
16: Could I please have your attention?
17: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. Twee maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Joy Radio.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Van Albert Heijn.
0: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
17: 90's, zero's en hits. Joy Radio.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Joy.
27: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
28: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
29: Oké.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Hits only.
31: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Joy Radio. Joy.
17: Hits only. Joy Radio. Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wij komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim. Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals

0: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.
18: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
19: Ik werd echt goed geadviseerd.
18: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
18: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
18: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
8: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
9: Joy Radio. Weer.
4: Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. In Noord-Nederland komt meer bewolking voor dan in het midden en zuiden. En het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het nog een tijd aangenaam. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden is het 21 tot 24 graden.
9: Hit.

0: genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia. Joy.
0: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Could I please have your attention?
2: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Oranjefans opgelet,

0: Deel snel op kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: agrarische sector en aanverwant. Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van...
1: Of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.

0: Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en goodsnacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
13: Joy Radio. Weer.
14: Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. In Noord-Nederland komt meer bewolking voor dan in het midden en zuiden. En het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het nog een tijd aangenaam. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden is het 21 tot 24 graden.
13: Hits.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar Blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Could I please have your attention?
15: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest. En daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring Videodeur. Ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Ja. Dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Bouwcenter Concordia.
5: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
3: Bouwcenter Concordia.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké. Okay.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
16: Hits only.
13: Eerst bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
18: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
19: Could I please have your attention?
20: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En hij wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon. En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Nu
2: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
22: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
25: Zo, waar is het warm?
26: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
27: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
20: Joy Radio. Verkeersinformatie.
30: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 richting Maastricht bij 230,4. A20 naar Hoek van Holland bij 31,4. En op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom merkt Fritsmeister een camera op bij 145,2.
20: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt. Isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud.

0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
7: Joy Radio. Weer.
8: In het noorden is er veel bewolking. Op andere plaatsen kan ook de zon zich laten zien. Het is 17 graden op Texel tot 23 in Brabant en Limburg. Morgen wordt het zomers warm met 25 of 26 graden. Op de Wadden wordt het een graad of 20. In het Pinksterweekend gaan de temperaturen nog verder omhoog.
9: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je voor Everdingen een half uur vertraging vanaf Utrecht. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam ook een half uur extra tussen de Belgische grens. In Bergen-op-Zoom-Zuid komt er een vrachtwagen met pech. Door de file op de A2 loopt het ook vast op de A27. Richting Gorkum heb je tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam bij 8,3, A2 naar Maastricht bij 230,4 en de A27 richting Almere bij 108,0.
7: Hits.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Weski heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Weski houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al 2 andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
17: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knor kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
12: Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 naar Amsterdam bij 8,3. Flitsmeister meldt ook een camera op de A15 naar Europoort bij 48,6. De A27 Gorkum-Utrecht bij 66,2.
12: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
0: MHG. Metaalhandel Groningen. Nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed.
9: Dus struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar

0: Jouw verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
1: Ik werd echt goed geadviseerd.
0: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
2: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
0: Radio is krachtig en betaalbaar.
2: Het werkt echt.
0: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
4: Joy Radio. Weer.
5: Veel zon, alleen in het noorden van het land blijft het bewolkt. Het is 17 graden op Texel tot 23 in Brabant en Limburg. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen veel zon en zomers warm met maximaal 26 graden. Op de Wadden een graad of 21. In het Pinksterweekend wordt het nog warmer.
6: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
4: Joy Radio. Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 520 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen. Doe je er een half uur langer over. En daardoor file op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Bilthoven en Everdingen, 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluis door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. En dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 8,3. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij 235,5. En de A6 Muiden-Lelystad bij 72,5.
4: Hits.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Joy Radio.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Is dit allemaal van jou?
16: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Geeft ruimte.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
21: Could I please have your attention?
22: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
24: Oranje fans opgelet.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
6: Opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os, bij Ravenstein een 30 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Almere bij 109,4. En op de A58 naar Vlissingen bij 147,0.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal.

0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
7: Joy Radio. Weer.
8: Veel zon, alleen in het noorden van het land blijft het bewolkt. Het is 17 graden op Texel tot 23 in Brabant en Limburg. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen veel zon en zomers warm met maximaal 26 graden. Op de Wadden een graad of 21. In het Pinksterweekend wordt het nog warmer.
9: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 750 kilometer file. Het is drukker dan normaal. Er is veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ik begin met de afsluitdijk, de A7 van Horen naar Heerenveen. De afsluitdijk is dicht in de richting van Friesland door een ongeluk. Voorlopig moet je omrijden via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. Ook op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen, is de weg afgesloten bij Marum. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel veel vertraging op. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een half uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek, 20 minuten extra door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A9 van Diemen naar Amstelveen bij 6,1. Op de A15 naar Europoort bij 48,6. En de A20 naar Hoek van Holland bij 31,4.
7: Hits

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Could I please have your attention?
9: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 18:45 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
19: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
20: Ondernemers opgelet.
13: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
9: Joy Radio. Verkeersinformatie.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de Afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Kom je wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 7,9. Op de A15 naar Europoort bij 48,6. En de A20 naar Hoek van Holland bij 31,4.
9: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend.
4: Van 8 tot 12 uur.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
7: Ik werd echt goed geadviseerd.
6: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
8: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
6: Radio is krachtig en betaalbaar.
8: Het werkt echt.
6: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
10: Joy Radio. Weer.
11: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen is er ook veel zon en wordt het zomers warm met maximaal 26 graden. Op de Wadden blijft het bij een graad of 21. In het Pinksterweekend wordt het nog warmer. Dan kan de temperatuur oplopen tot net geen 30 graden.
12: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijf.

0: Wagen kopen. Kijk op vdveen.nl. Zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
1: Joy Radio. Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt af, maar op een paar plekken heb je nog veel vertraging. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En dat gaat nog een paar uur duren. Diezelfde A1, maar dan van Apeldoorn verder naar Hengelo, is de weg tussen Twello en Badmen volgelopen. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Heerenveen is de afsluitdijk nog steeds dicht in de richting van Friesland vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Door de file op de A2 bij Everdingen loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Pitsmeister meldt een camera langs de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 105,7. Op de A1 naar Amsterdam bij 7,9. En op de A27 Almere-Gorkum bij 82,3.

0: wash jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Joy.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Could I please have your attention?
15: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
23: Gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderlo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen. Dus de afsluitdijk richting Friesland is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam in beide richtingen bij de Haringvlietbrug. Een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 in Amsterdam bij 8,3. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij 109,5. En de A15 naar Europoort bij 48,5.
6: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
15: Ik werd echt goed geadviseerd.
14: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
16: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
14: Radio is krachtig en betaalbaar.
16: Het werkt echt.
14: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
22: Dankjewel.
23: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
8: Oranje fans opgelet,

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
4: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
2: Radio is krachtig en betaalbaar.
4: Het werkt echt.
2: Probeer het nu. Kijk op advertentie.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Could I please have your attention?
9: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De De Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen €15.000. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten!
11: Ja, dus... Aldi.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
19: Dankjewel.
20: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Geen zorgen, alleen succes.
6: Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij

0: Radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
1: Ik werd echt goed geadviseerd.
0: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
2: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
0: Radio is krachtig en betaalbaar.
2: Het werkt echt.
0: Probeer het nu. Kijk op adverteren op de radio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar twee kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook.
7: Meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Could I please have your attention?
3: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Hits only. Joy Radio.
0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op adverteren op

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: The music sounds better with you. Joy Radio. Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom, dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In de Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of hij nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.